0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

De beste mix van muziek en actua. Ook op donderdag bij Radio Zuidrand.

nacht door met Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Wilrijk zoekt lokale kunstenaars, verenigingen en inwoners om nutskasten in de Korenbloemwijk op te fleuren met street art. Het thema is vliegen, ruimte en kunstenaar Panamarenko. Hij bracht zijn eerste levensjaren door in de buurt. Kandidaten kunnen zich tot 9 oktober inschrijven via de website van District Wilrijk. Wie geselecteerd wordt, volgt op 24 oktober een workshop en maakt daarna een ontwerp. Een jury kiest de beste voorstellen. De kunstwerken verschijnen tussen 28 november en 20 december op de nutskasten. De gemeente Duffel wil basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat grondig renoveren. De werken kosten ruim 1,46 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer een half miljoen euro betaald met subsidies. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. Zo moet het gebouw minder energie verbruiken en comfortabeler worden. De gemeenteraad beslist op 28 september over het dossier. Als alles wordt goedgekeurd, wil Duffel begin 2027 een aannemer kiezen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het gemeentebestuur van Lint wil koste wat het kost vermijden dat het postkantoor in de gemeente moet sluiten. Lint werd genoemd als een van de 33 postkantoren die de federale overheid wil sluiten als deel van een plan om 50 miljoen euro te besparen. Volgens de burgemeester van Lint heeft het postkantoor een belangrijke functie voor de gemeente en is een sluiting een slecht idee. Zaterdag 26 september trekt de ballonnekenstoet opnieuw door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgeholde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Ros Beijaard zijn van de partij. De vier Heemskinderen worden dit jaar gespeeld door vier meisjes van de familie Ben Hassine. Kinderen met een lampion krijgen na de stoet een tombola-kaartje. Daarmee kunnen ze prijzen winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Rond 22 uur sluit vuurwerk de avond af. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19 uur 30 de G-Run. Om 19 uur 40 Kontich loopt en om 20 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15.30 uur 30 een optreden van Bart Kajel. 16.25 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er kessen en om 19 uur 15 cookies and cream. 20 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Op zondag 27 september vindt Boeghout Koerst plaats. Dit jaar is er een belangrijke verandering. Omdat de jaarmarkt verschoven is naar zondag 4 oktober, vindt de wielerwedstrijd plaats op de zondag daarvoor. Zo geeft deze 14e editie het startschot voor 2 weekends vol plezier en feest. Het programma van Boeghout Koerst blijft wel hetzelfde, met wedstrijden voor jong en oud. Van de Kids Race en jongerenkoers tot de dameskoers en de dorpelingenkoersen voor heren en masters, iedereen krijgt de kans om zijn of haar sportieve talent te tonen. De eerste wedstrijd start om 11:20 en de laatste om 15:45. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel wil een nieuwe fietsenstalling bouwen voor het personeel. De overdekte en beveiligde stalling krijgt plaats voor minstens 50 fietsen. Ook elektrische fietsen en speedpedelecs kunnen er terecht. De stalling krijgt een transparant dak en een afsluitbare poort. Zo staan de fietsen beschermd tegen regen en diefstal. De investering kost naar schatting €43.000, inclusief BTW. Het lokaal bestuur wil zo meer medewerkers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. De OCMW-raad beslist op 28 september over het plan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelfs spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Wilrijk zoekt lokale kunstenaars, verenigingen en inwoners om nutskasten in de Korenbloemwijk op te fleuren met street art. Het thema is vliegen, ruimte en kunstenaar Panamarenko. Hij bracht zijn eerste levensjaren door in de buurt. Kandidaten kunnen zich tot 9 oktober inschrijven via de website van District Wilrijk. Wie geselecteerd wordt, volgt op 24 oktober een workshop en maakt daarna een ontwerp. Een jury kiest de beste voorstellen. De kunstwerken verschijnen tussen 28 november en 20 december op de nutskasten. De gemeente Duffel wil basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat grondig renoveren. De werken kosten ruim 1,46 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer een half miljoen euro betaald met subsidies. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. Zo moet het gebouw minder energie verbruiken en comfortabeler worden. De gemeenteraad beslist op 28 september over het dossier. Als alles wordt goedgekeurd, wil Duffel begin 2027 een aannemer kiezen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september is het opnieuw tijd voor Boeghout Koerst. Een sportief en gezellig dorpsfeest voor jong en oud. Kom fietsen, supporteren, vrienden en buren ontmoeten en genieten van een gezellige koersdag. In het hart van Boeghout op het programma Kids Race rond de kerk. 11:20 de 4-jarigen, 11:30 de 5-jarigen en 11:40 de 6-jarigen. 11:50 tijd voor de 7-jarigen en om 12:00 de 8-jarigen. Er is ook een jongerenkoers om 12:30 voor de 9- en 10-jarigen en om 12:50 voor de 11- en 12-jarigen. Er zijn ook de dorpelingkoersen. Om 13:30 mastersdorpelingen voor 45+. Om 14:45 de damesdorpelingen en om 15:45 de herendorpelingen van 18 tot 45 jaar. Start en aankomst Sint-Bavoplein te Boeghout. Alle info en inschrijven doe je via www.boeghoutkoerst.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, David Svonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Het gemeentebestuur van Lint wil koste wat het kost vermijden dat het postkantoor in de gemeente moet sluiten. Lint werd genoemd als een van de 33 postkantoren die de federale overheid wil sluiten als deel van een plan om 50 miljoen euro te besparen. Volgens de burgemeester van Lint heeft het postkantoor een belangrijke functie voor de gemeente en is een sluiting een slecht idee. Zaterdag 26 september trekt de ballonnekenstoet opnieuw door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgeholde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Ros Beijaard zijn van de partij. De vier Heemskinderen worden dit jaar gespeeld door vier meisjes van de familie Ben Hassine. Kinderen met een lampion krijgen na de stoet een tombola-kaartje. Daarmee kunnen ze prijzen winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Rond 22 uur sluit vuurwerk de avond af. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WC2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontig zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16:30. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19:30 DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Op zondag 27 september vindt Boeghout Koerst plaats. Dit jaar is er een belangrijke verandering. Omdat de jaarmarkt verschoven is naar zondag 4 oktober, vindt de wielerwedstrijd plaats op de zondag daarvoor. Zo geeft deze 14e editie het startschot voor 2 weekends vol plezier en feest. Het programma van Boeghout Koerst blijft wel hetzelfde, met wedstrijden voor jong en oud. Van de Kids Race en Jongerenkoers tot de Dameskoers en de Dorpelingenkoersen voor heren en masters, iedereen krijgt de kans om zijn of haar sportieve talent te tonen. De eerste wedstrijd start om 11:20 en de laatste om 15:45. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel wil een nieuwe fietsenstalling bouwen voor het personeel. De overdekte en beveiligde stalling krijgt plaats voor minstens 50 fietsen. Ook elektrische fietsen en speedpedelecs kunnen er terecht. De stalling krijgt een transparant dak en een afsluitbare poort. Zo staan de fietsen beschermd tegen regen en diefstal. De investering kost naar schatting €43.000, inclusief BTW. Het lokaal bestuur wil zo meer medewerkers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. De OCMW-raad beslist op 28 september over het plan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot te 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag.
0: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16.30 uur en 20 uur. En op 4 oktober om 11.30 uur en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio. Zuidrand.

0: Ann, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bij een zware brand in Kontich zijn gisteravond 5 mensen bevangen geraakt door de rook. Het vuur brak rond 22:56 uit in een pand tussen andere gebouwen. De rook trok ook het gebouw ernaast binnen. Brandweerzone Rand kreeg de brand onder controle en ventileerde de gebouwen. Het is nog niet duidelijk of de 5 slachtoffers naar het ziekenhuis moesten. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Duffel wil basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat grondig renoveren. De werken kosten ruim 1,46 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer 500.000 euro betaald met subsidies. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. Zo moet het gebouw minder energie verbruiken en comfortabeler worden. De gemeenteraad beslist op 28 september over het dossier. Als alles wordt goedgekeurd, wil Duffel begin 2027 een aannemer kiezen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag, de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: plek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het gemeentebestuur van Lint wil koste wat het kost vermijden dat het postkantoor in de gemeente moet sluiten. Lint werd genoemd als een van de 33 postkantoren die de federale overheid wil sluiten als deel van een plan om 50 miljoen euro te besparen. Volgens de burgemeester van Lint heeft het postkantoor een belangrijke functie voor de gemeente en is een sluiting een slecht idee. Zaterdag 26 september trekt de ballonnekenstoet opnieuw door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgeholde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Ros Beijaard zijn van de partij. De vier Heemskinderen worden dit jaar gespeeld door vier meisjes van de familie Ben Hassine. Kinderen met een lampion krijgen na de stoet een tombola-kaartje. Daarmee kunnen ze prijzen winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Rond 22 uur sluit vuurwerk de avond af. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Hoefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZW. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Op zondag 27 september vindt Boeghout Koerst plaats. Dit jaar is er een belangrijke verandering. Omdat de jaarmarkt verschoven is naar zondag 4 oktober, vindt de wielerwedstrijd plaats op de zondag daarvoor. Zo geeft deze 14e editie het startschot voor 2 weekends vol plezier en feest. Het programma van Boeghout Koerst blijft wel hetzelfde, met wedstrijden voor jong en oud. Van de Kids Race en jongerenkoers tot de dameskoers en de dorpelingenkoersen voor heren en masters, iedereen krijgt de kans om zijn of haar sportieve talent te tonen. De eerste wedstrijd start om 11:20 en de laatste om 15:45. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel wil een nieuwe fietsenstalling bouwen voor het personeel. De overdekte en beveiligde stalling krijgt plaats voor minstens 50 fietsen. Ook elektrische fietsen en speedpedelecs kunnen er terecht. De stalling krijgt een transparant dak en een afsluitbare poort. Zo staan de fietsen beschermd tegen regen en diefstal. De investering kost naar schatting €43.000, inclusief BTW. Het lokaal bestuur wil zo meer medewerkers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. De OCMW-raad beslist op 28 september over het plan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vanaf 28 september is de living van vreemden in het oude gemeentehuis om de 14 dagen open in de namiddag om gezelschapsspelen te spelen. Dit van 13:30 tot 16:30. Iedereen is welkom. Kom gezellig buurten, speel een spelletje of zak gewoon even neer voor wat rust en een babbel. Drankjes en een stukje cake staan alvast klaar. Een nieuw verhaal, nieuwe vrienden, daar gaan we voor. De Living, oud gemeentehuis Vreemde aan de Boomkestraat nummer 2. Vanaf 28 september om de 14 dagen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraastraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bij een zware brand in Kontich zijn gisteravond 5 mensen bevangen geraakt door de rook. Het vuur brak rond 22:56 uit in een pand tussen andere gebouwen. De rook trok ook het gebouw ernaast binnen. Brandweerzone Rand kreeg de brand onder controle en ventileerde de gebouwen. Het is nog niet duidelijk of de 5 slachtoffers naar het ziekenhuis moesten. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Duffel wil basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat grondig renoveren. De werken kosten ruim 1,46 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer een 500.000 euro betaald met subsidies. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. Zo moet het gebouw minder energie verbruiken en comfortabeler worden. De gemeenteraad beslist op 28 september over het dossier. Als alles wordt goedgekeurd, wil Duffel begin 2027 een aannemer kiezen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De grootste hobbybeurs van de provincie is terug. En dat op 25, 26 en 27 september. En dit van 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds. Workshops, make and take, hobbymateriaal, tekenen en schilderen, kralen en juwelen maken, handwerk en scrapbooking kaarten maken. €5 inkom en info kan je krijgen via PM Events op het nummer 0495 54 18 31. De grootste hobbybeurs van de provincie op 25, 26 en 27 september. Telkens van 10 tot 17 uur. In het cultuurcentrum Klein Boom aan de Mechelbaan 604 te Putten. Iedereen is van harte welkom. Bij een lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: Anton is gewoon...
1: Was dat?
0: In haar.
2: Ça va, ça va?
0: Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontich. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich zomert na. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Pan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Het gemeentebestuur van Lint wil koste wat het kost vermijden dat het postkantoor in de gemeente moet sluiten. Lint werd genoemd als een van de 33 postkantoren die de federale overheid wil sluiten als deel van een plan om 50 miljoen euro te besparen. Volgens de burgemeester van Lint heeft het postkantoor een belangrijke functie voor de gemeente en is een sluiting een slecht idee. Zaterdag 26 september trekt de ballonnekenstoet opnieuw door Duffel. Kinderen stappen mee met lampionnen en uitgeholde bieten. Ook praalwagens, de Duffelse reuzen en het Ros Beijaard zijn van de partij. De vier Heemskinderen worden dit jaar gespeeld door 4 meisjes van de familie Ben Hassine. Kinderen met een lampion krijgen na de stoet een tombola-kaartje. Daarmee kunnen ze prijzen winnen. Het kaartje is ook 5 euro waard op de jaarmarktkermis van 17 oktober. Rond 22 uur sluit vuurwerk de avond af. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 27 september is het weer tijd voor de jaarmarkt Halle Zoersel, Hal Centraal. Op zondag 27 september is het weer jaarmarkt in Halle Dorp. Van 10 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds staat de kiosk helemaal vol met live muziek. Van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags is er de One Mon Band. Van 12 uur tot 15 uur is er Bo en Disco Head. Van 15 tot 16.30 uur is er Chimp. En van 16.30 uur tot 18 uur is er Alliance. Alles vindt plaats op de kiosk Halle Dorp, zondag 27 september van 10 uur 's morgens tot 18.30 uur tijdens de jaarmarkt. De inkom is volledig gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
0: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Op zondag 27 september vindt Boeghout Koerst plaats. Dit jaar is er een belangrijke verandering. Omdat de jaarmarkt verschoven is naar zondag 4 oktober, vindt de wielerwedstrijd plaats op de zondag daarvoor. Zo geeft deze 14e editie het startschot voor 2 weekends vol plezier en feest. Het programma van Boeghout Koerst blijft wel hetzelfde, met wedstrijden voor jong en oud. Van de Kids Race en jongerenkoers tot de dameskoers en de dorpelingenkoersen voor heren en masters, iedereen krijgt de kans om zijn of haar sportieve talent te tonen. De eerste wedstrijd start om 11:20 en de laatste om 15:45. Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel wil een nieuwe fietsenstalling bouwen voor het personeel. De overdekte en beveiligde stalling krijgt plaats voor minstens 50 fietsen. Ook elektrische fietsen en speedpedelecs kunnen er terecht. De stalling krijgt een transparant dak en een afsluitbare poort. Zo staan de fietsen beschermd tegen regen en diefstal. De investering kost naar schatting €43.000, inclusief BTW. Het lokaal bestuur wil zo meer medewerkers aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. De OCMW-raad beslist op 28 september over het plan. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Bij een zware brand in Kontich zijn gisteravond 5 mensen bevangen geraakt door de rook. Het vuur brak rond 22:56 uit in een pand tussen andere gebouwen. De rook trok ook het gebouw ernaast binnen. Brandweerzone Rand kreeg de brand onder controle en ventileerde de gebouwen. Het is nog niet duidelijk of de 5 slachtoffers naar het ziekenhuis moesten. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Duffel wil basisschool Het Kompas in de Nieuwstraat grondig renoveren. De werken kosten ruim 1,46 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer 500.000 euro betaald met subsidies. De school krijgt onder meer nieuwe ramen en deuren en een nieuw ventilatiesysteem. Zo moet het gebouw minder energie verbruiken en comfortabeler worden. De gemeenteraad beslist op 28 september over het dossier. Als alles wordt goedgekeurd, wil Duffel begin 2027 een aannemer kiezen. De werken zouden nog voor de zomervakantie van 2027 starten. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen een aangename en droge dag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden krijgen we geregeld de zon te zien en stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Zaterdag blijft het droog, met zon en wolkenvelden en maxima rond 22 graden. Zondag krijgen we opnieuw een mix van wolken en zonnige periodes. De kans op regen blijft klein en het wordt ongeveer 23 graden. Ook de wind blijft tijdens het weekend overwegend zwak.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelname kosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03-450-84-01. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Goeie avond.
3: Dit is Radio Zuidland, 70s at 7.

0: Sorry voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: On, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
3: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
2: Hè?
3: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
2: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
3: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
2: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
3: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
2: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
3: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
5: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
5: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: 90s at 9.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.